0: Europese integratie staan personen die de democratie hebben verdedigd, mensenrechten hebben bevorderd en landen dichter bij elkaar hebben gebracht. Ter erkenning van die bijdrage heeft het Europees Parlement een nieuwe onderscheiding in het leven geroepen, namelijk de Europese Orde van Verdiensten. Dat is de eerste burgerlijke onderscheiding in zijn soort die door een EU-instelling wordt uitgereikt. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, heeft de eerste ontvangers voor dit jaar bekendgemaakt en zei daarbij het volgende.
1: Europe has always been built by remarkable...
0: Europa is al sinds het begin gevormd door bijzondere vrouwen en mannen uit alle lagen van de samenleving, die moedig genoeg waren om verder te kijken dan ons woelige verleden. Ze hebben verschillen overbrugd, barrières doorbroken, dictaturen ten val gebracht en crisissen het hoofd geboden om verandering te brengen in Europa en een betere toekomst op te bouwen. Die toewijding aan Europa verdient erkenning. En daarom heeft dit parlement de Europese Orde van Verdiensten in het leven geroepen. Als eerbetoon aan diegenen die niet alleen in Europa geloofden, maar ook hebben bijgedragen aan de opbouw ervan.
1: But who helped build it?
0: Uit de lijst met ontvangers valt op te maken dat mensen op verschillende manieren een bijdrage kunnen leveren aan Europa. Bijvoorbeeld op het gebied van politiek, diplomatie, mensenrechten, wetenschap en cultuur. De benoeming tot eminent lid van de Europese Orde van Verdiensten is de hoogste onderscheiding die iemand kan krijgen. En die eer valt dit jaar te beurt aan de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Poolse leider van de Democratische Beweging en voormalig president Lech Wałęsa en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Ook heel wat andere leiders en figuren zijn benoemd tot erelid of lid van de Europese Orde van Verdiensten. Het gaat daarbij om voormalige presidenten, politici, humanitaire hulpverleners, wetenschappers en artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en waarden. Onder wie de voormalige president van Ierland, Mary Robinson, de leden van de Ierse band U2 en chefkok José Andrés, die de voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft opgericht. De Europese Orde van Verdiensten is in 2025 ingesteld ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de Schuman-verklaring, die in het algemeen wordt gezien als het startschot voor de Europese Unie, zoals we die vandaag de dag kennen. De EU draait niet alleen om instellingen en beleid, maar ook om de mensen die erin geloofden en het mogelijk hebben gemaakt. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie vind je op de website.
2: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai, lai vairot savu ietekmi dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu

0: u dobi od 91. godine. Cijeli ga svijet zna kao političara kojem Nijemci duguju svoju slobodu, blagostanje i socijalnu sigurnost. Jednak je utjecaj imao i na oblikovanje Europe kakvu danas znamo. Walter Hallstein, prvi predsjednik Europske ekonomske zajednice, opisao je utjecaj Adenauerove ostavštine na europsku politiku sljedećim riječima.
1: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
2: Svaka je politika onoliko snažna koliko u njoj ima nade, a u europskoj politici nade je posebno mnogo. Za to zapravo možemo zahvaliti tom čovjeku. I zato se klanjamo njegovim uvjerenjima i njegovim političkim postignućima.
0: Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: V Európskom parlamente existuje funkcia, ktorej názov možno znie trochu staromódne. Ide o funkciu kvestora. Že vám toto slovo nič nehovorí? To je pochopiteľné. O úlohe kvestorov sa totiž veľa nehovorí, hoci úspešné fungovanie Európskeho parlamentu si bez nich nevieme predstaviť. Kvestorov a kvestoriek je dokopy 5 a sú súčasťou predsedníctva, ktorému je v tejto sérii podcastov venovaná samostatná epizóda. Spoločne tvoria tzv. Kolégium kvestorov, orgán Európskeho parlamentu, ktorý sa schádza približne raz mesačne počas plenárnych schôdzí. Kolégium kvestorov je zodpovedné za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú poslancov a ich pracovných podmienok. Na starosti má však aj zdravotné služby, dopravu, kancelárske vybavenie, stážistov a jazykové kurzy. V podstate všetko, čo sa priamo dotýka poslancov Európskeho parlamentu. Bývalá prvá kvestorka Anne Sanderová pri príležitosti Dňa otvorených dverí Európskeho parlamentu v máji 2024 opísala svoje povinnosti takto.
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du.
3: Zjednodušene povedané, sme 5 poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa zaoberajú vnútorným fungovaním Európskeho parlamentu, čiže pravidlami prístupu a fungovania, stravovacími službami či finančnými právami poslancov. Zodpovedáme nielen za vnútorné fungovanie parlamentu, ale sme aj akýmsi odborovým zväzom poslancov Európskeho parlamentu. Sme ich zástupcami. Poslanci sa v prípade akéhokoľvek problému v parlamente obrátia na kvestorov. My sa potom napríklad snažíme uľahčiť ich vzťahy s administratívou. Európsky parlament pristupuje k voľbe kvestorov a kvestoriek po voľbe predsedu alebo predsedníčky a 14 podpredsedov alebo podpredsedníčok. Kvestori a kvestorky sú volení trojkolovým väčšinovým tajným hlasovaním. V prvých dvoch kolách sa vyžaduje absolútna väčšina odovzdaných hlasov, v poslednom kole postačuje jednoduchá väčšina. Absolútna väčšina znamená, že kandidát alebo kandidátka získala viac ako polovicu odovzdaných hlasov. O jednoduchej, či inými slovami relatívnej väčšine sa zasa hovorí vtedy, ak kandidát získal viac hlasov ako ostatní. Kto sa môže stať kvestorom či kvestorkou? Kvestorom môže nominovať buď parlamentná skupina, alebo aspoň 40 poslancov Európskeho parlamentu. Podobne ako predseda či predsednička parlamentu, aj kvestori sú do svojej funkcie volení na 2,5 roka. V rámci predsedníctva majú poradný hlas, ale na jeho hlasovaniach sa nezúčastňujú. Môžu však predkladať pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na prepracovanie textov. To platí pre všetky predpisy prijímané predsedníctvom. Každý poslanec má samozrejme právo klásť kvestorom otázky týkajúce sa ich činnosti. Zoznam členov kolégia kvestorov a ich kompetencie sú uvedené na webovej stránke Európskeho parlamentu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Naše ďalšie podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
5: Le foreste ricoprono poco meno di un terzo delle terre emerse del pianeta e ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre, tra cui l'80% degli anfibi, il 75% degli uccelli e il 68% dei mammiferi. Non a caso vengono chiamati i polmoni della terra, e in quanto pozzi di assorbimento del carbonio, svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici.
3: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio illustreremo soluzioni e proposte dell'Unione Europea per combattere la deforestazione e il degrado forestale. Come ben sappiamo, la situazione climatica è grave e le nostre foreste versano in condizioni preoccupanti. Secondo l'ultimo rapporto sulle foreste pubblicato dalla FAO, lo stock di carbonio nelle foreste è arrivato a toccare i 662 miliardi di tonnellate nel 2020. I dati della FAO indicano che circa 178 milioni di ettari di copertura forestale sono andati perduti negli ultimi 30 anni. Parliamo di un'area pari a 3 volte le dimensioni della Francia. Il problema della deforestazione è particolarmente critico nelle regioni tropicali e subtropicali, soprattutto nei 3 più importanti bacini forestali, quello dell'Amazzonia, del Congo e quello del sud-est asiatico. Ma quali sono le cause principali della deforestazione?
5: La deforestazione è causata principalmente dall'espansione agricola legata alla produzione di alcune materie prime, come la soia, la carne bovina e l'olio di palma. Questi 3 prodotti sono responsabili di circa l'80% della deforestazione tropicale in tutto il mondo. Purtroppo, il consumo di queste materie prime all'interno dell'Unione Europea contribuisce in modo sostanziale alla deforestazione nel mondo, attraverso il commercio internazionale. L'Unione Europea è impegnata a proteggere le foreste del pianeta attraverso diverse iniziative e accordi internazionali. Sono molti gli strumenti di politica che affrontano direttamente o indirettamente il problema della deforestazione e del degrado forestale. Negli ultimi anni, le istituzioni dell'Unione hanno adottato numerose iniziative per contrastare e ridurre la deforestazione.
3: Nell'ottobre del 2020, prendendo l'iniziativa, il Parlamento ha richiesto alla Commissione di presentare una normativa per porre fine alla deforestazione globale causata dall'Unione Europea. Un anno dopo, la Commissione Europea ha presentato una proposta di legge per frenare la deforestazione e il degrado forestale causati dal consumo e dalla produzione all'interno dell'Unione Europea di specifiche materie prime agricole e dei prodotti da essi derivati. Ciò potrebbe contribuire a ridurre l'impatto dell'Unione Europea sulle emissioni di gas a effetto serra e sulla perdita di biodiversità a livello mondiale.
5: Per occuparsi di questo fascicolo, il Consiglio ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc sulla deforestazione, che riunisce esperti provenienti dai diversi ambiti interessati. I suoi orientamenti generali sulla proposta sono stati adottati nel Consiglio Ambiente del giugno 2022.
3: La posizione del Consiglio si è spinta più in avanti rispetto alla proposta della Commissione. L'elenco dei prodotti derivati è stato ampliato, così da includere anche il carbone, il legno leggermente lavorato, la lana di legno e la farina di legno, gli attrezzi da lavoro, gli utensili per la tavola e la cucina, le decorazioni e altri articoli in legno, incluse le bare. Uno dei principali suggerimenti è stato quello di restringere la definizione di degrado forestale a cambiamenti strutturali della copertura forestale sotto forma di conversione di foreste primarie in piantagioni forestali o in altre superfici boschive. Ovviamente questa definizione potrebbe essere rivista nel corso dei prossimi anni, ma garantisce una base comune per tutte le parti coinvolte.
5: Al Parlamento, la Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare, che è responsabile del fascicolo, ha approvato la sua relazione nel luglio 2022 e anche questa relazione punta a modificare la proposta della Commissione per renderla più ambiziosa, soprattutto ampliandone la portata, rafforzando la tutela dei diritti umani, in particolare per le popolazioni indigene e le comunità locali, e introducendo controlli e sanzioni più rigorosi.
3: Inoltre il Parlamento chiede obiettivi vincolanti per la produzione e il ripristino degli ecosistemi forestali, in particolare le foreste primarie. La relazione è stata approvata nella plenaria di settembre 2022. In quell'occasione il relatore, il deputato lussemburghese Christoph Hansen, ha dichiarato:
6: In parte siamo responsabili della deforestazione globale, ma altre grandi economie guardano con attenzione a questa normativa e in futuro potrebbero seguire le nostre orme. Con questa normativa potremmo dare l'esempio e ispirare gli altri ad andare nella stessa direzione. La relazione, approvata in aula, rappresenta la posizione del Parlamento nei negoziati con il Consiglio.
3: A quali cambiamenti porterebbe questa nuova normativa?
6: Il nuovo regolamento verrebbe applicato a 6 materie prime ampiamente conosciute: bestiame, cacao, caffè, legno, olio di palma e soia, note come materie prime interessate. La relazione però include anche prodotti che contengono le materie prime interessate o che sono stati nutriti o realizzati utilizzando tali materie prime. Si tratta dei cosiddetti prodotti interessati, come ad esempio il cuoio, il cioccolato e i mobili.
3: Per concludere, se vogliamo fermare la deforestazione massiccia e salvare le nostre foreste, non dobbiamo soltanto piantare altri alberi. Dobbiamo rivedere in toto i nostri consumi. Si tratta di una sfida importante e il Parlamento si è impegnato ad affrontarla immediatamente.
5: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.
7: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo. In questo episodio parliamo di come vengono distribuiti i seggi.
8: Come organo legislativo dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo rappresenta gli interessi di milioni di cittadini in tutti i 27 Paesi membri. Al di là delle affiliazioni e degli orientamenti politici, la distribuzione dei seggi al Parlamento rispecchia l'impegno dell'Unione per la democrazia e la rappresentanza. Quest'anno saranno eletti in tutto 720 deputati, 15 in più rispetto ai 705 attuali.
7: Per capire meglio come funziona il processo democratico europeo, vediamo più da vicino come vengono distribuiti i seggi tra i vari paesi dell'Unione. Il principio applicato è quello della cosiddetta proporzionalità degressiva, introdotto dal Trattato di Lisbona. Funziona così. Ogni paese viene assegnato un certo numero di seggi. I paesi più grandi ne hanno di più, quelli più piccoli di meno. C'è però anche da considerare che un deputato di un paese grande rappresenta un numero di persone maggiore rispetto a quello di un paese piccolo.
8: Ad esempio, la Germania, che è il paese più popoloso dell'Unione Europea, elegge 96 deputati, più di qualunque altro Stato. I paesi più piccoli come Malta, Lussemburgo e Cipro ne eleggono invece solo 6, che è anche il numero minimo di deputati previsto dai trattati. La Germania quindi detiene un seggio per ogni 860.000 abitanti, Malta ne ha uno per ogni 90.000 abitanti. Questo sistema garantisce che il voto di ogni europeo abbia lo stesso peso, a prescindere dal paese in cui viene espresso. Una volta eletti i deputati si dividono in gruppi organizzati in base all'affiliazione politica e non alla nazionalità. Nella nona legislatura, dal 2019 al 2024, il Parlamento si è diviso in 7 gruppi politici. Ma questo non è un numero fisso. Per dar vita a un gruppo politico ci vogliono infatti 23 deputati provenienti da almeno un quarto dei Paesi membri.
7: Dopo le elezioni europee del giugno di quest'anno, l'assegnazione dei seggi offrirà uno spaccato del panorama politico europeo in tutta la sua diversità. Il Parlamento svolge un ruolo fondamentale nell'elaborare leggi e politiche che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone in tutta Europa. E questo è solo uno dei tanti motivi per cui votare è così importante.
8: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva. E ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
7: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
9: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluse soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai alguse Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
10: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrataan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
4: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
10: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. 2 ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. 3 äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää 1/2 annetuista äänistä vähintään 1 äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
11: In het EU-recht wordt afval beschouwd als elk voorwerp of elk materiaal dat iemand weggooit, van plan is weg te gooien of verplicht is weg te gooien. Het is dus een enorm verlies aan middelen, tijd, ruimte en energie. Bovendien kan het beheer en de verwijdering van afval ernstige milieueffecten hebben. Stortplaatsen nemen bijvoorbeeld veel ruimte in en kunnen lucht-, water- en bodemverontreiniging veroorzaken. Daarnaast komen er bij verbranding schadelijke emissies in de lucht vrij. Daarom wil de EU de gevolgen van afval op het milieu en de volksgezondheid verminderen en het gebruik van hulpbronnen efficiënter maken. Laten we hier dieper op ingaan. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering kom je te weten wat de EU doet om afval te verminderen en hoe we ertoe kunnen bijdragen dat afval wordt omgezet in een hulpbron via recycling. Om voedselverspilling aan te pakken is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen voedselverlies, voedselverspilling en bioafval. Voedselverlies verwijst naar voedsel dat wordt verspild, beschadigd of dat verloren gaat in de voedselvoorzieningsketen. Dat kan dus gebeuren wanneer het voedsel geproduceerd, geoogst, verpakt, opgeslagen, vervoerd of verdeeld wordt. Voedselverspilling daarentegen is voedsel dat wordt weggegooid door winkels, cateraars of consumenten. Er zijn verschillende soorten voedselverspilling. Denk bijvoorbeeld aan verse producten die er niet perfect uitzien en tijdens het sorteren worden verwijderd. Een ander voorbeeld is voedsel dat door winkels of consumenten weggooien als de houdbaarheidsdatum dichtbij of verstreken is. Voedselverspilling verwijst ook naar ongebruikt of overgebleven eten dat huishoudens of eetgelegenheden weggooien. Bioafval omvat zowel voedselafval als groenafval. Denk bijvoorbeeld aan tuinafval. Stel dat je een boeket bloemen krijgt of een kamerplant snoeit, dan wordt het groenafval achteraf op dezelfde manier verzameld en gerecycled als voedsel. Ook al was het oorspronkelijk niet bedoeld om te worden opgegeten. In 2022 werd ongeveer 132 kilogram voedsel verspild per persoon die in de EU woonde. Nog opvallender is dat meer dan de helft van alle voedselverspilling afkomstig was van huishoudelijk afval. Dat komt neer op 72 kilogram per inwoner. Gezien deze alarmerende cijfers hebben de EU-instellingen een aantal maatregelen genomen, richtlijnen ingevoerd en campagnes opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en het resterende voedselafval beter te recyclen. Zo werd in 2018 de kaderrichtlijn afvalstoffen aangenomen, als onderdeel van het pakket Circulaire Economie. Op grond van die richtlijn moet bioafval afzonderlijk worden ingezameld sinds 1 januari 2024. Alle EU-landen zijn dus verplicht om biologisch afbreekbaar afval te verzamelen. In juli 2023 heeft de Europese Commissie een wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen voorgesteld om de doelstellingen en maatregelen opnieuw te evalueren en aan te passen. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2020, 29 september, uitgeroepen tot de Internationale Dag van Bewustwording van Voedselverlies en Verspilling. De EU-instellingen hebben dit initiatief omarmd en zich aangesloten bij de wereldwijde oproep tot actie tegen voedselverlies en verspilling. Zo zette de Europese Commissie in september 2024 een nieuwe campagne op met als naam Zero Waste, More Taste. In het kader van die campagne publiceerde de Commissie een gratis boek met 27 recepten, samengesteld door een groep beroemde chef-koks uit de hele EU. Het boek is niet alleen bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om de diverse culinaire tradities in de EU onder de aandacht te brengen. Aangezien huishoudens verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de totale voedselverspilling in de EU, en vooral groente en fruit worden verspild, was de campagne gericht op manieren om deze voedingsmiddelen te bewaren en te koken. Natuurlijk zijn dit slechts enkele voorbeelden van maatregelen die op EU-niveau zijn aangenomen. Maar wat doen de EU-landen dan? Particuliere en publieke partners financieren al verschillende projecten om het probleem van voedselverspilling en bioafval aan te pakken. In Italië is Milaan een inspirerend voorbeeld dat laat zien hoe de inzameling van huishoudelijk afval in een grote en dichtbevolkte stad mogelijk is. Met 1,37 miljoen inwoners is Milaan de grootste stad van Europa met een inzamelingssysteem dat de hele bevolking omvat. De stad heeft een deur-tot-deur systeem opgezet met doorzichtige zakken voor niet-recyclebaar afval en plastic verpakkingen. Op die manier kan een speciaal team de zakken visueel controleren. Het kan daarbij boetes opleggen aan gebouwen waar mensen hun afval niet goed hebben gesorteerd. Een ander indrukwekkend voorbeeld is de regeling voor stortbelasting en terugbetaling in Catalonië. Daarmee wordt afzonderlijke inzameling van voedselafval gestimuleerd. De autonome regering van Catalonië heeft met name een belasting ingesteld op het dumpen van bioafval op stortplaatsen en het verbranden ervan. Het idee is de inzameling en behandeling van bioafval goedkoper te maken dan de verwijdering ervan op een minder milieuvriendelijke manier. Minstens de helft van de opbrengst van die stortbelasting wordt besteed aan de verwerking van bioafval en restafval. De resterende inkomsten vloeien dan terug naar de lokale autoriteiten op basis van de mate waarin zij het voedselafval afzonderlijk ingezameld hadden. Maar waarom is recycling zo belangrijk? Gerecycled bioafval kan namelijk een secundaire grondstof worden. Wanneer voedselafval wordt afgebroken, produceert het een natuurlijke meststof die in tuinen en op landbouwgrond kan worden gebruikt. Organisch afval draagt zo bij tot het bevruchten van de bodem en optimaliseert de plantengroei. Gespecialiseerde bedrijven kunnen door methaanfermentatie voedselafval omzetten in biogas. Het gewone biogas wordt meestal gebruikt om elektriciteit, warmte of brandstof te genereren. Het aanpakken van voedselverspilling is een belangrijke prioriteit voor onze samenleving. Het verkleint de ecologische voetafdruk van de voedselproductie en consumptie, bespaart bedrijven en consumenten geld en zorgt ervoor dat er gewoon meer voedsel overblijft voor menselijke consumptie. Als consument kunnen we ons steentje bijdragen tot het beperken van voedselverspilling door te letten op onze eigen omgang met voedselafval en twee keer na te denken voordat we eten weggooien. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohto ročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine pridelí určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu. V prípade Nemecka tak na jedného europoslanca pripadá zhruba 860 tisíc občanov, zatiaľ čo v prípade Malty je to približne 90 tisíc ľudí. Hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Poslanci sú pozvolení zaradení do politických skupín, ktoré sú utvorené na základe politickej a nie štátnej príslušnosti. Počas 9. volebného obdobia v rokoch 2019 až 2024 ich bolo v parlamente 7. Tento počet však nie je pevne stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvníte aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.